kumwikira kaido kamwandika edo to mutuki okamwitira mutuki okamusokia mutuki daye kundi okamugundi ake kumutokia gikundi nokothora ingi ne kongenta bo we mungenta no se veta mutu akwako mimi ku avoid a lot of

Ukiathira wandiza mtu wangu kana murungu tafadhali hakikisha uita ni naoni nite kuenda uita ningwa. Rira wandita andiza hii nite kuenda bito teseka no. No ntunu urakaritie antari na oka kwa muondi tompendi angi anene. Hakikisha uita ni naoni. Kinye safari ne. Oka kuenda mbubeli yake dengari uteta ni neotimika dinjirehe ne.